Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet. So beautiful.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-Alert!
2: Stil eens.
1: NL-Alert!
2: Oh, er is een NL-Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwarrde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Play voor ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan.

0: Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwarwerde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaart.

luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas. Of liep je

onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam,

haar ging. Want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een.

waarop je ziet met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Wat had je?

zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Hasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute

in de straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws. Flevo, chicken omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bescherm de vlam tegen de adem van de

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden...

0: En ik zou zeggen, welkom bij onze Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: En,
1: wij doen het z'n tweetjes.
0: Ja,
1: jij
0: ja.
1: presenteert en ik verzorg de techniek.
0: Ja, zo is het. Want van techniek heb ik geen verstand.
1: We presenteren maar, ik niet zoveel.
0: Nou, we gaan het eerste half uurtje vullen met de country.
1: Ja.
0: Dan heb ik we hebben weer wat artiesten en daar vertel ik even wat over. En je hebt ook de muziek van ze.
1: Ja, dat is het.
0: Dan gaan we rond 8:30 naar de verzoekjes.
1: Ja, precies.
0: En dan is het onderhand alweer 9:00. En dan na het nieuws hebben we cabaret.

0: omlijst met Nederlands product.
1: En misschien een raadsel. Ik ben contact aan het zoeken.
0: Goed zo. Hey, en als laatste half uurtje hebben we de artiest van de avond, ZZ en de Maskers.
1: Hey, dat is leuk.
0: Ja, die ken je nog wel, hè?
1: Ik wel.
0: Ja, ik ja, ook. Zeker nou, wel. Ik denk heel veel ouderen onder ons, denk ik wel. Ja. Alhoewel, de oudere muziek komt ook bij de jongeren weer.
1: Die hebben we opzetten.
0: Ja, dat hoor ik ook weer. Ja. Ja, ja. Want het was wel gezellige muziek, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Nou, maar we gaan eerst maar naar de... Country Hits Radio. En we beginnen met Tennessee Ernie Ford. Geboren in Amherst, in Jensvink Ford in Bristol in de staat Tennessee. Op 13 februari 1919 en hij was een zanger en acteur. Ford zong voornamelijk country en western, pop en gospelmuziek. Het bekendst was dat hij door zijn coverserie van het lied 16 Tons. Ook was Ford de televisiepresentator van het programma College of Musical Knowledge en speelde in de serie I Love Lucy. In de jaren 50 heeft Tennessee Ernie Ford meer dan 50 singles uitgegeven. In 1990 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in 1994 in de Gospel Music Hall of Fame. Wij gaan luisteren naar de Tennessee Ernie Ford met The Ballad of Davy Crockett.

En dan gaan we verder met Spex Hildebrand. Theo van Scherpenzeel, geboren in Amsterdam op 16 augustus 1950 en bekend als Spex Hildebrand, is zanger, gitarist en componist. Vanaf de begin jaren 1970 speelde hij in de groep Yen Rock. Toen Theo een solocarrière begon, ging hij verder onder de artiestennaam Spex Hildebrand. In het begin van zijn solocarrière werkte hij samen met de tekstschrijvers Jip Kolstein en Ton de Zeeuw. Het debuutalbum File Under Popular is een mix van country en de Volendamse paniksound. Na in 1977 licht te zijn geweest van de groep Kenyon, pakte Van Scherpenzeel in 1978 zijn solocarrière onder de naam Spex Hildebrand weer op. In dat jaar waren de opnames ook al gereed, maar het duurde nog tot 1980 voordat het nieuwe album Loners and Losers werd uitgebracht. In 1981 verscheen het derde soloalbum Time is on my side en in 1984 kwam Spex Hildebrand terug met het album Left-Handed Signature, waarvoor hij samen met Jip Kolstein de nummers schreef. We gaan luisteren naar I Was Never There.

Wade Hayes is geboren op 20 april 1969 in Bethel Acres in de staat Oklahoma. Zijn vader die inspireerde hem om, net als hij, countrymuzikant en muziek te gaan spelen. En Wade leerde mandolin spelen en stapte later over naar de gitaar. Toen hij 11 jaar was, verhuisde zijn familie naar Nashville, waar zijn vader een contract tekende bij een onafhankelijk platenlabel, maar deze ging failliet. Het gezin keert terug naar Oklahoma, waar Wade werk vond als muzikant in de band van zijn vader. Nadat hij bluegrassmuzikant Ricky Skaggs had zien optreden tijdens de uitreiking van de Country Music Association in 1991, keerde Wade terug naar Nashville, waar hij begon met het opnemen van demobanden en het schrijven van zijn eigen materiaal. Uiteindelijk werkte hij samen met songwriter Chick Raines. Deze beveelde hem aan bij Dan Cook, een platenproducent. We gaan luisteren naar On a Good Night.

0: als pleister op de wonden. Met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we verder met het Kingston Trio. Dat is een Amerikaanse popgroep uit de late jaren 50 van de vorige en de vroege jaren 60 van de 20ste eeuw of de vorige eeuw. De groep ontleent een groot deel van zijn repertoire aan de volkmuziek. Het beroemdste liedje is Tom Dooley uit 1958, dat de eerste plaats haalde in de Billboard Hot 100. In 1961 ontstonden er spanningen in de groep, met als resultaat dat Dave Card opstapt. Hij werd vervangen door John Stewart. In deze samenstelling hield het trio het uit tot 1967, toen de leden elk hun eigen weg gingen. Nou, daar gaan we maar naar luisteren. Tom Dooley.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Marty Robbins, die is geboren als Martin David Robinson, maar bekend als Marty Robbins. In Glendale is hij geboren in de staat Arizona op 26 september 1925. Hij was countryzanger, songwriter en muzikant. Hij werd geboren in een gezin van 10 kinderen. De moeilijke situatie thuis zorgde ervoor dat hij in 1937 het ouderlijk huis verliet en in 1942 bij de US Navy in dienst ging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij gestationeerd op de Salomonseilanden in de Grote Oceaan, waar hij gitaar leerde spelen en begon met muziek te schrijven. Nadat zijn militaire dienst in 1947 eindigde, begon de Robbins lokaal op te treden in Phoenix en kreeg hij zijn eigen tv-show op een KPHO-TV in Phoenix. Nadat de countryzanger Little Jimmy Dickens te gast was in zijn show, bezorgde deze Marty Robbins een platencontract bij Columbia Records. We gaan luisteren naar Marty Robbins met El Paso.

B.J. Thomas is geboren op 7 augustus 1942 in Yuko in de staat Oklahoma. Hij groeide op in Texas en zong in zijn jonge jaren in een kerkkoor en een high school koor. Tot hij op zijn 15e medeoprichter werd van de band The Triumphs. De band die hoofdzakelijk rockmuziek speelde, trad veelvuldig op in clubs en was te horen op lokale radiozenders. De Triumphs werden een succes en dat leverde de band een bescheiden platencontract op. Met het zelfgeschreven lied Billy and Sue haalde Thomas en zijn band in 1966 hun eerste nationale hit in de Verenigde Staten. Drie kleine hits die volgden voordat Thomas zich op een solo-carrière stortte. Nadat hij een solo-contract had ondertekend bij Paramount Records, volgde in 1968 Hooked on a Feeling, waarvan meer dan 1 miljoen singles werden verkocht. We gaan luisteren naar Whatever Happened to Old Fashioned Love.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En ons eerste verzoekje is aangevraagd door Joke Verheuvel. En die ligt op GG269. Voor haar draaien we Enrique Iglesias met Hero.
2: Let me be your hero. Would you dance?

En dan gaan we verder met André Hazes junior met Leef. Aangevraagd door Johan Simmis van afdeling GG 279. Op een vraag.

0: U kunt woensdagochtend tussen 8 en 10 luisteren naar de herhaling van ons programma.
1: En dan gaan we naar een verzoekje aangevraagd door de heer Wilroos. En die vraagt aan Frans Halsema net voor haar. En het is bestemd voor mevrouw Wilroos van afdeling GG279.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

Het volgende verzoekje is aangevraagd door Paula de Jong van afdeling GG272. We draaien voor haar Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog?

En dan gaan we naar Simon en Carf. Dan gaan we naar Simon en Carfunkel met The Sound of Silence. Aangevraagd door de heer Van den Berg van afdeling GG 327.

En dan gaan we naar André Rieu met Halleluja. En dat is aangevraagd door mevrouw Krijtenberg van afdeling G104.

En ons laatste verzoekje is aangevraagd door mevrouw Lut van afdeling G103. We gaan draaien voor haar Bob Marley met No Woman, No Cry.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: En dan gaan we verder met Ronnie Aldrich en met His Orchestra. Met True Love. En daarna de kermisklanten met Pink Apple Blossom White.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom.
1: Ja, bij ons tweede uurtje.
0: Ja, precies.
1: Mijn naam is Truus.
0: Mijn naam is Jan.
1: En we gaan hebben wat cabaret. We hebben een raadsel.
0: Ja, ook die komt
1: eraan. En online is met Nederlands product. En dan als laatste half uurtje de artiesten van de avond. Zet in de maskers.
0: Dus nou, dan gaan we die draaien.
1: Ja.
0: Doen we. Maar we beginnen met iets met
1: Danny Vera.
0: Ja,
1: met
0: precies.
1: Met rollercoaster.

0: Cabaret Festival.
1: Ja, pak Jan, Jan.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat zeg ik ook elke week. Hè?
2: Ja, precies.
1: En wat heb je uitgedacht?
2: Ik heb iets met Jochem Meijer. En die gaat jou een cursus geven, imiteren.
1: Nou, ik ben benieuwd.
3: Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan doen. Het gaat als volgt, we beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen.
4: Dat is prima.
3: Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar bij alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet als je bij alles ontspant. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen, maar je gaat voor in de mond praten, kom jij bij Toon Hermans. Ja, want wat Toon Hermans zit hier, hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zit, maar hij zit hier. Ik vind niks. Nee, ik vind de stormimitatie, mag ik best weten, ik vind de stormimitatie. Hè? Dus Toon Hermans zit hier en hier achter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen, dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1, dit is Toon Hermans.
5: In de binnen zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen over het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij, oh jee, oh nee, nee, nee, buur, oh nee, buur, wat doe jij nou? Wat doe jij nou, buur, wat doe jij nou? Arje to, arje to, buur, arje to. Hey buur, wat ben je man, buur?
6: Arje to, huppetee. Luister, luister, en als zijn buurman praat, luister. Als jouw buurman praat, hey, hou je dood, en je knijpt je keel dicht, kom je bij Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman, en van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. En van Supergrover gaan we terug naar Magneet Doorman, dan naar Elmo, hou je dood.
5: Nou, Geer en Goor, ja, Kruif,
3: Radio 1, naar Toon Hermans, en weer terug naar Paul van.
1: Knap, hè? Al die stemmen nadoen. Ja, ja, dat vind ik echt knap. Ja.
2: Het klinkt behoorlijk goed, hoor.
1: Ja, ja, ik vind het echt knap. Jochem Meijer.
2: Nou, we gaan nog eentje draaien.
1: Ja,
2: nou, en dan hebben we een raadsel voor de mensen in het ziekenhuis.
1: Ja, kijk eens aan. Wil je het telefoonnummer vast doorgeven waar ze op moeten bellen? Als ze het goede antwoord hebben.
2: Ja, zeg het maar vast. Maar zometeen herhalen we het nog wel een keertje, hoor.
1: Jawel, maar dan kunnen ze het vast noteren. 06 457 260 84.
2: Ja, precies. Nou, zometeen noemen we het nog een keertje.
1: Ja, goed.
2: We gaan even luisteren nu naar
1: Frank van Etten met In het Café.

0: Het Razelmannetje.
1: Welkom Razelmannetje Dennis in onze uitzending.
2: Nou, goeiedag, daar is hij weer.
1: Ja, daar is hij weer. De week is weer om, hè?
2: Ja, het is weer voorbij.
1: Ja, dus het gaat snel. Ja,
2: en ook, dat is niet erg.
1: Nee hoor, zo is het nou eenmaal.
2: Dan is het leuk, zeggen ze altijd.
1: Ja, dat is zo. Wat anders als je mag zitten en te wachten. Ja, dan duurt het dag lang.
3: Achter de geranium.
1: Achter de geranium, zeggen
2: Achter
1: wij dan.
2: Achter de geranium.
1: Maar moet je horen, de tijd, het weer is ook een beetje veranderd.
2: Mm-hmm.
1: Hoe gaat het dan met de bijen?
2: Die zijn nu rustig.
1: Ja?
2: Hebben eigenlijk een beetje honger, denk ik.
1: Ja, en wat krijgen ze
2: dan? Ja, want
1: er
2: zijn niet zoveel bloemen nu.
1: Nee, want dat is over.
2: Nee, dat is, dan noemen ze de drachtloze periode. Dat is al een beetje in augustus.
1: Oh, dus dat weet je gewoon?
2: Ja.
1: Oh.
2: En dan mag je alles wat dan zoet is, dat...
1: Mag je
2: dan daar komen ze dan ook op af, hè.
1: Oh, nou ja. Ja,
2: dat ja alleen het. Minder als... Ze zijn niet zo agressief als...
1: Als wespen.
2: Als wespen, dus dat zal niet zo snel gebeuren.
3: Of zo'n horenaar, dat zijn helemaal een ramp te zijn, hè.
2: Die eten de bijen op, als je dat bedoelt.
1: Ja, dat is toch een ramp.
2: Ja, dat kan.
1: Ja, dus...
2: Vooralsnog heb ik er geen last van.
1: Nou, gelukkig. Hou we zo. Hé, maar heb je ook tijd gehad om voor een raadsel na te denken?
2: Ja, ik heb een raadseltje voor jullie klaarstaan.
1: Ik ben benieuwd.
2: Nou, wie hebben er hele goede oren?
1: Ik
2: maar ze hoorden er toch niks mee.
3: Ik zeg, ja, ik heb mee. Nou, dat klopt wel een beetje, ja.
1: Wie hebben hele goede oren?
2: Ja. Maar die kunnen er toch niks mee horen.
1: Is dat het?
2: Ja.
3: Ben jij niet, dus...
1: Nou ja, we hebben een mooie set kopperschotels staan met een prachtig kunstwerk erop.
3: Ja.
1: En wij mogen er een setje van twee van weggeven van het ziekenhuis. En dan moet u wel even het goede antwoord bellen met 06-457-26084.
3: Nog een keertje.
1: Dus 06-457-26084. En ze kunnen ook mailen?
3: Jazeker. Naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Dus studio@flevoziekenomroep.nl. Maar ja, moet u wel het antwoord weten op dit raadsel.
2: Ja, wie hebben de hele goede oren, maar kunnen er niks mee horen?
1: Nou, weet je wat? We gaan onderhand een plaatje draaien. En dat is Jan Smit met Hoofd leeg. Hartvrij.

0: Nou, Jan, telefoon gehad?
1: Nee. Nee. En ook geen mail.
0: Ook niet, jammer. Jammer.
1: Ja, jammer. Nee. Het is nou, een mooie kop schotel, hoor.
0: Ja, zeker. Nou, raadselman, hoe was het ook weer, het raadsel?
2: Nou, we hebben hele goede oren. En ze kunnen toch niks horen.
0: Nou, dan dacht ik aan de oortjes van kopjes en bekers en pannen. Is dat goed?
1: Ja, toch even luisteren of dat goed is.
0: Maar ja, ik krijg die kopperschotels toch niet, dus...
1: Ben je een beetje jaloers op, hè?
0: Ja.
1: Weggaat.
0: Maar ik wil ons raadselmannetje heel hartelijk danken. En ik hoop tot de volgende week.
2: Oké.
0: Hé, dankjewel, hè. Doei. Ja, jammer, hè. Ja, jammer. Ja.
1: Maar goed.
0: Hé, we gaan twee draaien.
1: Ja, prima.
0: Frans Bauer met Sieneke met de Zee van de Hemel. En daarna René Leblanc met... My Baby Love.
1: Okay.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is ZZ en de Maskers. Dat was een Nederlandse beatband uit de jaren 60, afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optredens werden gekenmerkt door de soro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in de Nederlandse popcultuur. De band ontstond eind 1962 toen Apron Strings reageerde op een advertentie voor een begeleidingsgroep van Bob Bauer. De artiestennaam van Boris Bloem, Bauer alias ZZ, bedacht het concept ZZ en de Maskers, waarbij afhankelijk alle bandleden en later alleen de instrumentalisten met soro-maskers optraden. De groep die maakte aanvankelijk Nederlandstalige rock met nummers als Dracula, Ik heb genoeg van jou en Trek het je niet aan. Daarnaast werden er instrumentale nummers uitgebracht en Jan de Hond was de solist op deze nummers, waarvan La Comparsa het bekendste is. Later richtten ze zich meer op de rhythm en blues. We gaan luisteren naar Dracula en La Comparsa.
0: De artiest van de avond.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedroom.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is ZZ en de Maskers. Geïnspireerd door de Britse beatmuziek nam de groep vanaf het begin ook Engelstalige nummers op. Zoals Slopping in Las Vegas en de cover Cheat Cheat Cheat. In 1965 werd er een single uitgebracht met Chubby Checker, Stopping in Las Vegas. Een aangepaste versie van Slopping in Las Vegas. Daarna vertrok de groep naar Engeland. Na enkele optredens in Londen werd vervolgens 3 weken opgetreden in het Working Men's Club circuit in de omgeving van Manchester. De Engelse beatscene liep echter niet erg warm voor de, naar Engelse begrippen, wat achterhaalde stijl van de ZZ en de Maskers. Na terugkomst in Nederland ontving de band een Edison. Tijdens het al geplande tweede zomeroptreden in 1965 in Palace de Dance verliet Bouwer de band. In 1966 kwamen ZZ en de Maskers nog eenmaal voltallig bij elkaar in het Haagse congresgebouw voor een optreden met Ik heb genoeg voor jou bij de uitreiking van de Edison. We gaan luisteren naar Stopping in Las Vegas, Cheat Cheat Cheat en Ik heb genoeg van jou.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat zijn nog steeds ZZ en de Maskers. In 1966, na het uiteengaan, werd overeengekomen dat de band zonder Bouwer zou doorgaan als de Maskers. Ze hadden enig succes met singles als Brand New Cadillac en Streets Gecrowd. In 1968 begon het succes terug te lopen en werd Johnny Kendall de zanger. Eind jaren 60 verliet ook Jan de Hond de groep. De groep bleef nog enkele jaren actief als nachtcluborkest. Jaap de Groot begon een solocarrière als Mike Rondel en werd later radiopresentator bij de NCRV. Terwijl Adler L. Otting en gitarist Jan de Hond verder gingen met de groep September. Bouwer zette zijn carrière voort als soloartiest, impresario en acteur. In de jaren 80 volgde een bescheiden comeback. De Maskers speelden op initiatief van Jan de Hond en Ador Otting op de diverse 60-jaren festivals, waarbij niet alle bandleden meededen. In 1986 werd het album You Only Live Twice opgenomen en de single Dream Lover uitgebracht. Een doorslaand succes was de comeback niet. En we gaan luisteren naar Greensleeves, Groot Schandaal in de Familie en Shake Hands.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar ja, dan hoop ik toch dat u weer lekker thuis bent. Want morgenochtend tussen 8 en 10 kan u nog wel even luisteren.
2: Ja, dat moet lukken.
1: Ja, wat een bijzondere groep was het toch, vond ik hoor. Dat vond ik wel altijd.
2: Ik vond ze eigenlijk ook toen ze zonder zangen.
1: Vond ik het ook prachtig.
2: Ik vond het heel muzikaal gitaarspel.
1: Ja, ik ook.
2: Beter dan zo'n jankende gitaar. Tenminste, dat vind ik hoor.
1: Ja, er zijn erbij die dat wel weer mooi vinden.
2: Smaken blijven verschillen.
1: Gelukkig wel, want anders moesten we allemaal naar dezelfde muziek luisteren. Toch?
2: Ja, dat hoeft nou niet.
1: Nee.
2: Dat is ook zo, eigenlijk heel variabel om met zoveel nootjes zoveel verschillende melodieën te maken.
1: Ja, dat is maar knap, hè? Is knap eigenlijk, hè? Hoe je het dan of je hem langer doet, dan of je hem korter doet. Ik vind het heel knap.
2: En dat is echt waar. Zo, erover stil blijft. Nou, prachtig. Hey, we hebben zometeen nog een nummertje natuurlijk.
1: Ja, wil je al weten hoe het heet?
2: Ja, zeg dat maar. Ja,
1: Spanish Tears.
2: Ah, Spaanse tranen.
1: Ja, Spaanse tranen.
2: Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Goed, wij gaan sowieso afscheid nemen van Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks...
1: wel te rusten.
2: En vanmorgen...
1: weer een beetje gezonder op.
2: En dan gaan we nu al luisteren naar...
1: Spanish Tears.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En dat zijn wij.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Ja, precies. En dat gaat door tot 12 uur.
1: Zeker.
2: Ja, met zeker. 11 uur een tussenstop voor het nieuws.
1: Ook dat gaan we doen.
2: En daartussenin gaan wij allemaal gezellige plaatjes draaien. En we zijn al gezellig begonnen.
1: Ja, uit de jaren 60, hè, wel te verstaan. Ja. Want we begonnen natuurlijk niet in de jaren 60. Nee, we begonnen met de opkikker van de maand. En dit is de opkikker maand september. En die is van jou, Joop.
2: Nee. Ja, heel goed.
1: Als de zon schijnt van André van Duin. Oftewel, Buona Sera Mrs. Campbell. Dat is het originele titel van de plaat.
2: Hoe?
1: Buona Sera.
2: Oké. Okay.
1: Mrs. Campbell. Dat is het originele nummer.
2: Never know.
1: Nee, maar we gaan het misschien nog een keertje draaien. Wie weet, op de donderdagavond of zo.
2: Zo, dat bedoel ik. Of de maandagavond.
1: Maandagochtend.
2: Dat zeg ik.
1: Ja, oké. Okay. Dat is goed. Hey, nogmaals, jaren 60 en we gaan weer heel veel nummertjes draaien. En we beginnen dit keer met, zoals ik altijd begin, Elvis Presley en de Jordanaires. I don't want to be tied.

Gee-whiz was dat met van Carla Thomas. En daarvoor hadden we de Plats met Harbor Lights. En we begonnen deze aflevering met I Don't Wanna Be Tired van Elvis Presley en de Jordanaires. Brengt ons bij Michelle Marie Fabares. En zij is geboren in Santa Monica. En dit jaar helaas overleden. Ze was een Amerikaanse actrice en kindster. En ze werd zowel in 1993 als 1994 genomineerd voor de Primetime Emmy Award. Voor een rol als Christine Armstrong in de comedyserie Coach. Fabares maakte in 1955 haar filmdebuut in de musicalfilm Hotel Flamingo. Waarin ze de 9-jarige versie van Rosalind Russell's personage Kim Holiday speelde. Fabares' loopbaan op het witte doek speelde zich vooal af in de eerste 15 jaar na haar filmdebuut. Gedurende die tijd speelde ze onder meer Twinkie, het zusje van John Saxon's personage Jimmy Daly. En zowel Rock Pretty Baby als Summer Love 1958. Ook verscheen ze naast de Elvis Presley, die we net hebben gehoord. Zowel in Girl Happy, Spin Out als in Clambake. Hier is Shelley Fabares met Johnny Angel uit 1962.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Deadman's Curve van Jan en Dien. Kom op. Wat is dit nou weer?
1: Oh, wat
0: Jan
1: is
0: en Dien.
1: Jan en Dien. Ja. Nou, ik ben het niet, hè? Want het is al heel erg vroeger.
0: Echt niet te geloven met dit scherm. Moet helemaal niet geven. Jan en Dien. Nou. Amerikaans surfmuziekduo. Uit de jaren eind 50, begin 1960. Bestaande uit Jan Barry en Dean Torrance. In het begin van de jaren 60 waren ze de pioniers van de California Sound en de vocale surfmuziekstijlen. En die zijn eigenlijk door de Beach Boys populair gemaakt. Een van de meest succesvolle nummers was Surf City. Dat werd geschreven door Brian Wilson. En hun andere top 10 singles hebben ze ook nog gehad. Het ging helemaal goed met die jongens. En dit heet Drag City. En wat we gedraaid hebben, dat is ook een van die platen, Dead Man's Curve. Dus, kort maar krachtig.
1: Ja, dan gaan we kort maar krachtig verder met The Four Tops en You Keep Running Away.

misschien eventjes de schuifjes omhoog. Dan horen ze me tenminste. Patricia Ann Ruth Noble was een Australische zangeres en actrice. Aanvankelijk trad ze op als Patsy Ann Noble en was ze een tiener popzangeres in de vroege jaren 60. Met regelmatig optredens in het Australische muziek- en variëteeprogramma Bandstand. In november 1961 bracht ze haar grootste hit uit Good Looking Boy. Die de top 10 in Melbourne en de top 20 in Sydney bereikte. Tijdens de Logie Awards van 1961 won ze de prijs voor beste vrouwelijke zangeres van het jaar van de TV-week In 1962 verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk en zette ze daar haar zangcarrière voort met het uitbrengen van singles. Waaronder ook wat we net gehoord hebben, Crack in the Door van Patsy Ann Noble dus. Gaan we gauw verder met het volgende, dat is Anita Harris en Trains, Boats and Planes.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we hebben er weer een. En dat is, die is van Thea. En dat is van Dusty Springfield, heeft ze aangevraagd. En die gaat zingen You Don't Have to Say You Love Me. Eigenlijk is dat ook vaak een gezichtsuitdrukking. Hè?
2: Dat is heel vaak een gezichtsuitdrukking, ja dat klopt. Ja. Nou, dan gaan we dat toch doen.
1: Ja, Thea met Dusty Springfield en You Don't Have to Say You
2: voor
1: Love
2: een,
1: Me.
2: Voor iedereen die luistert en natuurlijk ook voor al het verplegend personeel. Even hard onder de riem. You Don't Have to Say You Love Me.

0: Ja, dat waren deze twee plaatjes uit mijn herinneringen. Dat is What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Van Emily Ford en de Checkmaters. En de tweede was Everybody Somebody's Fool van Connie Francis. Dan hebben we er nog één te goed. En dit is van Melina Mercouri, Les Avants du Pirée. Toen ik dat nummer uitkoos, toen ging ik even kijken wat er over te vertellen was. En daar was ik eigenlijk wel een beetje verrast door. Want je gaat niet alleen terug in de tijd. Maar dat is echt niet normaal als je terug in de tijd gaat. Want het liedje heet Te Pedia tu Pirea. En dat is oorspronkelijke Griekse taal. En het heet, dat hebben ze later gedaan in het Frans, De Kinderen van Piraeus. En dat verwijst niet alleen letterlijk naar de jeugd van de Griekse havenstad, maar symboliseert vooral de trotse, veerkrachtige en vrolijke gewone bevolking van de havenarbeiders, werkzaam in de belangrijkste haven van Athene. En deze diende als toegangspunt tot de stad. En dan hebben we het over het jaar 483 voor Christus. Ik wist eigenlijk niet wat ik zag.
1: Nee.
0: Gedurende die periode groeide Piraeus uit tot de belangrijkste havenstad van Athene. En werd gelegd door niemand minder dan de Atheense generaal Themistocles. Hij leefde van 524 tot 459 voor Christus. Daar heb ik op school altijd moeite mee gehad. Met het
1: voor
0: eerste
1: Christus,
0: getal. Ja, precies. Het eerste getal wat groter is dan het latere getal.
1: Ja.
0: Het lied werd geschreven voor de film Potemkin Tin Kyriaki, internationaal bekend als Never on Sunday. Gezongen en gespeeld door, als hoofdrolspeelster, gespeeld door Melina Mercouri. Nooit op zondag werd gezongen door Anneke van Hoofd, begin jaren 60, en later ook door Mieke Telkamp als Nederlandse afgevaardigde. Melina Mercouri, Les Enfants du Pirée.

0: Manfred Mann in de jaren 60. Dat heet ik nog alleen Manfred Mann. Later werd het Manfred Mann's Earth Band. Haha, zet de clown, was het nummer. En daarvoor hadden we Still I'm Sad van de Yardbirds. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: We hebben geluisterd naar de Ballad of Yoko, John en Yoko Ono van de Beatles. En dat is mijn kant, zeg maar. En jouw kant is Gimme Shelter van de Rolling Stones.
1: Nee hoor, ik heb beide kanten, maar dat maakt niet uit.
0: Zeg hè?
1: Ik heb beide kanten, maar ja, beide, uit. Ik vind zowel de Beatles als de Rolling Stones.
0: Ja, ik heb het met de Rolling Stones wat minder, maar ze hebben wel mooie nummers hoor.
1: Dus,
0: sommige hebben ze ook rustige nummers.
1: Maar jawel.
0: Ik heb in

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.

0: 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En wij heten u weer van harte welkom voor het tweede uur.
2: Ja.
1: Toch, Jan?
2: Zo is het.
1: Oké. En dat we gaan drie plaatjes achter elkaar draaien. En het is uit Nederlandse bands. En ja. We beginnen met de Motions, met It's Gone.
2: Mm-hmm.
1: En dan hebben we TZ met Early in the Morning. En dan Love is in the Air van Shocking Blue. Het is wel grappig dat we dus zeggen dat het allemaal Nederlandse bands zijn. Maar het zijn wel allemaal Engelstalige liedjes. Ja. TZ, dat is een nederbeatband uit Delft. Die in de jaren 60 rhythm and blues en vanaf het begin de jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van TZ zijn Ma Belle Amie uit 1969 en She Like Weeds. En wij draaien dus Early in the Morning. En She Like Weeds was een nummer 1 hit in 1970. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein achter TZ.
2: Klopt helemaal.
1: Ja.
2: En Robbie van Leeuwen is eigenlijk een beetje de rode draad in dit hele verhaal. Want Robbie van Leeuwen heeft in alle drie de bands meegespeeld.
1: Oké, ik heb zo.
2: Yes?
1: Ja.
2: It's Gone van The Motions. Early in the Morning, TZ. Love is in the Air van Shocking Blue. En let wel, daar wordt niet gezongen door Mariska Ferres, maar nog door de mannen op zich. Want toen was het alleen nog een mannenband.
1: Oké.
2: Komen ze.

0: Beat uit Den Haag was dat. De Shocking Blue T-set en de Motions. Jawel. En goed, dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder met, weer met muziek. En, want jij bent iets aan het opzoeken, hè?
1: Ja, ik was iets aan het opzoeken.
0: Ja. Heeft niks met muziek te maken. Alhoewel, het had wel een klein beetje met muziek te maken. Want je zoekt iets van de Addams Family.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar heb ik... even kijken. Ik heb wel wat gevonden.
0: Oh, nou vertel.
1: Ja. Ja, dat is...
0: we zullen even vertellen waar het om gaat. Hè? Want anders denken de mensen... Ja, wat lullen ze nou in godsnaam weer over. Er loopt er altijd een man langs die met van die containers met vuil... En die lijkt op iemand. Nou, toen zijn we er net achter gekomen dat we nu weten welke welke serie dat was. Ja. Dat was dus de Addams Family. En hij had ook altijd een bepaald muziekje had hij bij zich.
1: Zal ik het laten horen? Want ja? Ik heb het.
0: Oh, laten horen.
1: Ja, even kijken hoor. Of het lukt hoor.
0: Ja.
2: Eindelijk een telefoon met een voorkant.
0: Nee, dit is, het is reclame.
1: Kijk, dit is reclame natuurlijk. Praat maar even door.
0: Ja, ik praat nog even door. We gaan zo natuurlijk even luisteren naar het muziekje wat altijd bij hem gedraaid werd. Van de Addams Family.
1: Ja.
0: Doet ie? Nou, oh, dat was het, ja. Ja.
1: Dit werd veel bekeken, hè?
0: Dat werd vroeger heel erg veel bekeken, ja.
1: Dat was wel een rare toestand, moet je eerlijk zeggen.
0: Maar goed, gaan we weer verder met muziek?
1: Ja, laat maar doen.
0: Oké, okay, we gaan eventjes een rondje door Europa. En dat doen we met Heidi Brühl, Mireille Mathieu en Nila Pizzi.

0: Nilla Pizzi was een Italiaanse zangeres en haar echte voornaam is Adionilla, maar deze verkorten ze. Ze was vooral populair in de jaren 50 en 60. Ze won de allereerste twee edities van het San Remo Festival met Grazie di Fiori en Vola Colomba. In 1956 haalde ze de Nederlandse hitlijst met Arrivederci Roma. Dat kennen we allemaal wel, denk ik, de ouderen onder ons. En ze was ook de eerste winnares van het festival van Napels in 1952 met Desiderio e Sole. Ook het Canzonissima Festival, Canzonissima Festival schreef ze in 1958 op haar naam met Ledera. En mezzanotte, dat betekent volgens Joop halve noten. En dan hebben we niet over cashewnoten waarschijnlijk.
1: Nee, waarschijnlijk niet, nee. Nee, het zullen wel muzieknoten zijn.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Daar gaan we maar vanuit.
0: Ja. Gaan we gaan verder met...
1: Wel een leuk liedje trouwens.
0: Dat is leuk, leuke melodie.
1: Ja, leuke melodie. Ja. Ik vind het Italiaanse vind ik toch altijd wel leuk, hoor.
0: Ja, en als je heel goed luistert, is het toch wel een klein beetje te verstaan ook. Als je een klein beetje Frans...
1: Dat heb ik geprobeerd, maar...
0: Dat ging dus niet.
1: Dat is bij mij niet gelukt, nee.
0: Nou, als je een klein beetje Frans kent, dan komt heel veel Frans ook wel in het Italiaans voor. Ja, ja,
1: ja, zeker.
0: Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja. En we hebben er weer een. Eentje van Harriet. En die vroeg aan Jimmy Fontana met Il Mondo. En dat is speciaal voor ieder die hier ligt. Of zit. Of staat. Of weet ik voor wat. En natuurlijk ook voor het verpleegend personeel.
1: Ja.
0: Il Mondo, Jimmy Fontana.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye. Nou, zeg het maar, Joop.
2: Dat is verrassing. Bye. Ja. Tweede gedeelte van de jaren 60 herinneringen. Lucille met de Everly Brothers. En Telephone Baby van Johnny Otis Show met Marcy Lee. Dan hebben we er nog één te goed. Heartache by the Number van Guy Mitchell of Guy Mitchell. En zijn echte naam is Albert George Zernick. En hij was een Amerikaanse zanger. 6 van zijn singles werden million sellers. Oftewel, er zijn er miljoenen van verkocht. Mm-hmm. Hij trad ook enige tijd op als presentator van een eigen televisieshow. En hij speelde als acteur in een paar films. Veelzijdig mannetje. En hij heeft het leuk gedaan. Dus, en we gaan luisteren naar Heartache by the Number van Guy Mitchell.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Heerlijke vrouw. Moos ligt in het ziekenhuis met zo'n blauwe ogen, bloedneus, drie tanden door zijn lip, zijn armen in het gips. Kom Bram bij hem, zijn Bram Moos, jij in het ziekenhuis. En gisteren heb ik dan met zo'n knappe blonde vrouw op straat zien lopen. Zeg Moos, mevrouw heeft me ook zien lopen. Mevrouw Quendy komt bij een dokter, zegt ze, dokter, mijn man zegt dat ik gek ben. Ze dacht trouwens wel een beetje bout gesproken. Welke symptomen zijn er dan? Zegt ze, omdat ik van pannenkoeken hou. Zegt de dokter, flauwekul, ik ook van pannenkoeken. Zegt ze, allemaal niet bij me thuis komen, ik heb kisten vol. Moos, hartstikke gek. Loopt de hele dag door de tuin van het gekhuis. Doet Jansen zo, Moos, van. Zegt Bram, Moos, wat doe je? Zegt Moos, ik vang mumsels. Van Bram, wat zijn mumsels? Zegt Moos, ik weet het niet, ik heb nog geen één gevangen. Meneer, ik kom bij een psychiater. Zegt hij, ik word gek. Dokter Helm, ik word gek. Maar die psychiater, wat heeft u dan? Zegt hij, elke nacht droom ik van naakte vrouwen. Die mijn slaapkamer in en uitrennen, de hele nacht in en uitrennen. Zegt die psychiater, dat is toch niet zo naar? Zegt hij, nee, maar ze slaan zo met de deur. Mevrouw Kwijn zal binnen een maand een baby krijgen. Ze zegt, dokter, moet eens luisteren, ik vind het zo naar om tegen mijn zoontje van 6 jaar te zeggen dat hij een broertje of een zusje krijgt. Kan u het hem even zeggen? Zegt die dokter, maar natuurlijk, mevrouw Kwijn. En dan ook naar een andere kamer en zegt, Moos, kom jij eens bij de dokter op schoot zitten. Dan moet je de volgende maand, dus boven jullie huis naar de hemel kijken. Dan zie je een hele grote vogel met een dunne lange rode snavel en dunne lange rode poten en grote vlerken. Die gaat boven jullie huis vliegen en die wlappert en wlappert. Zeg Moos, als je moeder maar neer aan het schrikken maakt, want die is zwanger. Moos ligt in het ziekenhuis, helemaal in het gips. Kom Bram bij hem, zegt Bram, nou Moos, hoe ben je? Zegt hij, ook met zijn broer. Alles is gebroken bij me en ik weet niet eens hoe het komt. Zeg Bram, zal ik je vertellen? Gisteravond was je dronken en je 3 hoge ramen opengeschoven en je gezegd, ik ga vliegen. Ben je 3 hoge ramen uitgesprongen? Zeg Moos, waarom heb je me dan niet tegengehouden? Zeg Bram, weet ik of je wel of niet kan vliegen? Beperk je één ding. Dat een lach van een mop veel meer waard is dan alle medicijnen, dus wetenschap.

0: Dat was Noritornimente van Lucio Battisti. En daarvoor hadden we Françoise Hardy met Ce Petit Cœur.
1: Heb jij Italiaanse voorouders?
0: Nee hoor.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar het klinkt wel lekker, hè, wat ik zeg.
1: Ja, precies. Ja. Je komt er zo spontaan uit.
0: Ja, nou ja. Het is ook wel heel spontaan, hoor, ik doe. En daarvoor hadden we wat mopjes van Max Tjoe natuurlijk, niet te vergeten. Gaan we gauw verder met het volgende, en dat is dit.

0: Het blijft toch altijd goed, hè? Engelbert Humperdinck met Dance With Me in het kader van de grote drie uit het Verenigd Koninkrijk. Hebben we dus. En ja, wat wou je zeggen, Joop?
1: Nee, ja.
0: Oh.
1: Je bent wel gelijk.
0: En dat was natuurlijk Cliff Richard met Marianne en Tom Jones met Without Love. Gaan we verder met het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.
0: En deze die draag ik speciaal op aan Robert van de Keur.
1: Ah, kijk.
0: En waarom denk je? Ik heb in mijn gegevens staan dat hij vandaag jarig is. Dus als hij vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Robert. Als ook, je luistert.
1: Ook namens mij,
0: ja.
1: Robert.
0: En ik ga voor hem zingen Rick, als voor van het nummer van Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

0: Nou, leuk.
1: Ja, hè? Speciaal voor Robert was dat.
0: Ja, nou, fijne dag, zou ik zeggen.
1: Ja. Het zit er voor ons weer op, Joop.
0: Ja.
1: Het 2 uur zijn weer als een speer voorbij gegaan.
0: En het was weer gezellig.
1: Het was hartstikke gezellig. Ja. Ik heb weer even met je gelachen.
0: Ja.
1: Even met je gehuild.
0: Ja, dat ook. Ja, ik ben af en toe wel op te janken.
1: Hey, fijn jongens. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij u gebracht hebben. En het gaat u goed. En tot een volgende keer misschien.
0: Ja, sluit me er helemaal bij aan.
1: Heel fijn. We gaan eruit met... Billy Vaughan en Blue Hawaii.
0: Mazzel.
1: Mazzel.

0: Vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. In Italië hebben we opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd, maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet. So beautiful.

kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog

0: De inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgelaaid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. Maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

tijd een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje en ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan en ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam. Ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam Begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-Alert!
2: Stil eens.
1: NL-Alert!
2: Oh, er is een NL-Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: nog niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: We got it together, didn't we?

0: U luistert naar de Tegelziekel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Play voor ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom bij de

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Zijn zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this. But I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziekomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Kom bij ons programma. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: Wat gaan we doen vanavond? Een reisje door Europa maken. Maar ja, een muzikaal reisje, hè?
4: Ja, zeker. Zeker,
3: ja,
4: zeker.
3: Ja, zeker. Ja, zo gaat
4: een muzikaal bloemetje. Dat is niet voor niks.
3: En daarna gaan we een greep uit de kast doen.
4: Ja. En na die greep uit de kast dan hebben we een pauze.
3: Hebben we twee uurtje.
4: Twee uurtje beginnen, ja. En dan doen we het eerste.
3: Met duetten.
4: Duetjes. Een half uurtje lang.
3: En dan onze artiest vanavond. En dat is Cliff Richard vanavond.
4: Daar gaan we.
3: Of vandaag.
4: Jij gaat wat vertellen. En ik ga de muziek draaien.
3: Oké.
4: Afgesproken zo.
3: Ja.
4: Maar goed, we gaan over reis. We gaan eerst naar
3: Duitsland.
4: Duitsland. Dat is ons buurland.
3: En daar hebben we Peter Maffay.
4: Oh, hoe heet hij eigenlijk?
3: Peter Alexander Maffay.
4: Ja, ook mooie naam.
3: Ja, weet je hoe dat komt?
4: Nou?
3: Hij is in Roemenië geboren.
4: Oh, dus vandaar. Dan heb je van die Maffay, heb je Maffay gemaakt.
3: Ja.
4: Nou ja.
3: En zijn carrière die begon eigenlijk in 1969 met de single Doe waar ja, we zo van gaan naar luisteren.
4: Ja, die gaan we draaien ook, hè?
3: Ja.
4: Ja, goed. Dat heb je nog veel gedaan. Heb je veel gedaan, natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Maar hij heeft ook een Paul Linkering gekregen.
4: Dat zegt me niks.
3: Dat is voor zijn buitengewone verdiensten voor de Duitsstalige amusementsmuziek.
4: Ja, goed.
3: Ja, zo gaat dat.
4: Zo gaat het dan.
3: Maar wij gaan luisteren naar Doe.

0: We gaan weer even reizen, hè? Waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar Denemarken.
0: Ja.
1: Dat ligt boven Duitsland.
0: Ja, en daar zijn Kreet en Jurken in man, hè? En dat echtpaar, dat won voor Denemarken het 8e Eurovisie Songfestival in 1963.
1: Ja, dat ken ik me nog wel aan.
0: En met het liedje Dansen Vieze. En dat betekent in het Nederlands danswijsje.
1: Juist.
0: Het is een ingetogen popballet waarvan de oorspronkelijke versie werd opgenomen door Jurken Ingman op gitaar en zijn echtgenote Krete met de zang. In de Deenstalige tekst wordt het aanbreken van een nieuwe dag geschetst en allerlei geluiden beschreven. Zoals het gefluit van de top van een boom, een vogeltje, en om zich heen een grijpende kat. Een rimpeling in het water van een beekje en het gefluister van een heg. Vervolgens wendt de zangeres zich tot haar geliefde en vraagt zich af waarom hij diegene bij haar weggegaan is. Waarna ze oproept om terug te komen en samen te dansen.
1: Nou, een mooi verhaal, hè? Ja, zeker een mooi verhaal.
0: Nou, we gaan luisteren.
1: Nee, wacht even. Ik wil even wat zeggen.
0: Ja, wat wil jij zeggen?
1: Hadden de mensen eens proberen die geluiden te herkennen.
0: Oh ja, dat is wel grappig.
1: Probeer het maar eens. Ja. Dus een boom die vogelje fluit, een kat, rimpelen van water.
0: En een fluister van de heg.
1: Nou, okay. Ik heb een heg door een fluister.
0: Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Maar we gaan er naar luisteren.
0: Ja.

0: heb je het herkend?
1: Ja. En eigenlijk ook de woorden die ze gebruikt, een beetje op Nederlands eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar als je Denemarken rijdt, de woorden kan je bijna allemaal lezen.
1: Ja, dat klopt.
0: Alleen de uitspraak kunnen wij niet zo goed.
1: Nee. Maar goed, zullen we erop oefenen?
0: Ja, wie weet.
1: Hey, we gaan door.
0: Bootje
1: nemen we, of de pont, wat wil je?
0: Nou, je kent tegenwoordig overal Denemarken met een brug.
1: Oh, nou, gaan we naar Zweden toe.
0: Ja, goed. Dat bedoel ik. Dan gaan we naar Zweden, ja.
1: En daar is?
0: ABBA, natuurlijk.
1: Ja, en weet je hoe ze aan de naam ABBA komen?
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja?
0: Dat heeft te maken met een DJ.
1: Ja, die heet Stig, geloof ik.
0: Ja, Stig is dat, klopt. En die moest er aankondigen, maar die vond het ABBA, Jurgen, Benny, Annevriet, zo'n groot woord om te vertellen. Dus die heeft die hoofdletters gepakt.
1: Oh ja, zo nou, ik vind het eigenlijk wel leuk eigenlijk, hè?
0: En ja, dat ging ook prima.
1: Ja, en eigenlijk zongen de meisjes in het achtergrondkoortje van Benny en Björn, hè?
0: Dat was de oorsprong, ja.
1: Ja,
0: maar uiteindelijk waren ze de voorsprong gekomen.
1: Ja.
0: ja, zeker. Weet je dat hun liedje wat ze op het Songfestival wonnen, die Waterloo, eigenlijk in Zweden helemaal niet zo populair was?
1: Waarvoor niet?
0: Nou, het was niet in het Zweeds, dus ze zongen dat niet.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee.
0: Maar goed, ze zijn nog zo populair dat ze zelfs nu op toneel staan met een beamer en
1: een hologram.
0: Ja, precies. We gaan luisteren naar
1: Humla, en dat betekent hommel.

0: Ja, vrij liedje eigenlijk.
1: Ja.
0: Heel mooi, ja.
1: We gaan naar Noorwegen, dat is niet zo ver weg.
0: Dat ligt naast elkaar.
1: Ja, de landen zijn niet zo breed, dus dat scheelt ook.
0: Ja, die kunnen bijna lopen, daar wij zijn.
1: Ja, ja. Als het moet, kan het.
0: Alles kan, als je maar wil. Hè.
1: Nou, en daar is Sissel.
0: Sissel.
1: En ze heet eigenlijk Sissel Kirkjubel.
0: Ach. Maar ze treedt op onder de naam Sissel.
1: Ja, want dat Kirkjubel.
0: Daar komt niemand meer uit, hè?
1: Nee.
0: Dat is ook een bekende, want ze heeft het Songfestival toen een pauze uitgaan, meen ik.
1: Ja, klopt.
0: En de Olympische Spelen zijn er geweest. Hebben ze ook wat meegedaan?
1: Ja, de openingsceremonie heb ze gezongen,
0: precies,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: In Lillehammer in 1994.
0: Zo, we zo lang geleden. Tjeetje, ja. Gaat de tijd toch snel, hè? Ja, wat gaat ze zingen?
1: Nou, nee, ik wil nog wat vragen.
0: Wil je meer vertellen?
1: Ze hebben ook nog in 1996 een single gemaakt met What Are We Made Of? En die werd ook gebruikt als soundtrack van de Pinocchio-film.
0: Oh, kijk eens aan.
1: En daar zingt ze op die track zingt ze een duet met Brian May.
0: Oh jee, daar val jij ook voor. Ik hoor
1: ja. We gaan luisteren naar Jem.
0: En dat betekent?
1: Geen flauw idee.
0: Ik ook niet.

0: Die woorden moet je eens opschrijven.
1: Ja, Jim. Jim.
0: Ja, maar betekent Jim?
1: Thuis.
0: Ja, die heb ik toch wel opgezocht, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, je was toch wel nieuwsgierig.
1: Ik was toch wel nieuwsgierig.
0: Prachtig. Hey, van Noorwegen.
1: Ik ga mijn bootje varen.
0: Ja, want ik zwem eens er heel in naar IJsland.
1: Ja, dat denk ik wel. En te koud. Denk ik ook. We gaan naar IJsland.
0: Ja, naar IJsland, zei ik.
1: Het mooie IJsland.
0: Ja, is een prachtig land, zeg. Yep. Het is een heel bijzonder land, want als je een rondreis maakt, ze hebben één grote rondweg,
1: ja.
0: Dan is elk half uur het landschap anders.
1: Ja, en lekker rustig.
0: Ook dat. Het is zo rustig dat ze hebben tunnels gemaakt met één rijbaan.
1: Eén berijbaan.
0: Dus als je de tegenligger hebt, heb je pech gehad.
1: Nee, maar dan moet je even op een uitwijkplaatsje staan en dan kan je weer door alle twee.
0: Ja.
1: Hey, en daar is Sigga Osk.
0: Sigga.
1: Ja, Sigga.
0: Oh, wat anders dan Sisson. Sigga,
1: nee,
0: Sisson.
1: Sigga.
0: Sigga, ja, nee, dat snap ik.
1: Ja.
0: En hoe heet ze eigenlijk?
1: Sigrjór Beinteinsdóttir.
0: Ja. Je weet dat het IJslands eigenlijk een oude Noorse taal is.
1: Ja, en alleen het is niet
0: ontwikkeld met het land zelf.
1: Ontwikkeld met het land zelf.
0: Ja, ze hebben een eigen ontwikkeling gedaan. Ja. Goed, leuk. Wat wil je nog meer vertellen?
1: Nou ja, ook zij deed mee aan... Het Eurovisie Songfestival, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Drie keer heeft IJsland eigenlijk vertegenwoordigd.
0: Ja. Maar goed. We toch maar eens even luisteren. Een liedje van er. Dat is...
1: Shut the mic. Kijk me aan.
0: Kijk me aan. Doen we.

0: Nou, tot het laatste toe hebben ze het gezongen, hoor.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: En
0: van Estland gaan we naar?
1: Wat denk je? Naar Ierland. We gaan een bootje varen.
0: Ja, dat moet wel. Ik kan niet anders.
1: Nee, we kunnen ook met vliegtuig. Maar vind ik niet leuk.
0: Nee.
1: Ga liever op een metbootje mee.
0: Ja, oké, mag jij roeien. Goed. Nee, plaag, ja.
1: En daar zijn de Dubliners.
0: Ja, wereldberoemd in de omgeving van Ierland.
1: Ja, een folkband, hè?
0: Ja, zeker. Heel bekend.
1: En eigenlijk een van de oudste bands van de wereld.
0: Ja. Ze hebben 50 jaar gespeeld en tot 2012.
1: Ja. En hun eerste hit die was de Seven Drunken Nights.
0: Ja.
1: En dat werd ook in Nederland eigenlijk een hit.
0: Ja, zeker wel. Ik kan me nog wel herinneren. Ja, ja. Maar na 1912 zijn ze wel doorgegaan. Want het was eigenlijk, de oprichter was overleden. En toen hebben ze de Dublin's Legend ervan gemaakt.
1: Oh ja, dus toen die in 2012 overleed.
0: Ja, ja, ja.
1: Ach ja.
0: Maar we gaan ze laten zingen nog, de oude groep, hè?
1: Ja, whisky in the jar, ofwel whisky in de kan.

0: Ja, zonder de whisky en een fles. Ja. Ik heb beter in het glas doen, ik heb te drinken. Ja,
1: nou, je kan er ook in laten, in de kan. Hé, hey, we gaan toch weer terug naar ons mooie landje
0: Nederland. Ja, want het eerste half uurtje zit er bijna op, hè.
1: Ja.
0: En dan zijn we weer terug in Nederland. En daar staat...
1: Mart Hoogkamer ons op te wachten.
0: Dat is een heel, eigenlijk vrij jong iemand in de...
1: Ja, in de showbusiness.
0: Andere groepen, ja, zeker.
1: Ja. En zijn, hij begon eigenlijk in 2008.
0: Ja.
1: Want hij deed mee aan een zangwedstrijd. Kinderen zingen met stellen.
0: Ja. En dan werd hij tweede.
1: Ja, goed hè.
0: Ja, zeker.
1: En hij kreeg eigenlijk in 2016 pas nationale bekendheid. Door mee te doen aan het seizoen 8 van het televisieprogramma Holland's Got Talent.
0: Ja, dat heeft toch wel wat talenten opgebracht, hè, dat programma.
1: Ja, toch wel. Nee, maar Gerard Joling, Marco Borsato, nou gaan we door.
0: Ja, nou niet allemaal, want ze hebben ook nog van de Soundbreak Show.
1: En ja, ook nog. Oh ja, dat heb je ook natuurlijk nog. Hé, maar wij gaan luisteren naar Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Beginnen we mee, Jan?
2: We beginnen met Toets Tielemans. Met Circle of Smiles. Bekend melodietje als je het hoort, hoor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Waarvan dan?
2: De tune van Baantje was dat.
1: Oeh.
2: Maar goed, de volgende is dan?
1: Edith Piaf met Non, je ne regrette rien. Nee, ik heb nergens spijt van.

0: groot applaus.
1: Ja.
0: Ja, zeker weten. Hé, hey, we hebben niet verteld wat nou betekent een greep uit de kast.
1: Nee, nou, ik ga voor de CD-kast staan.
0: Ja.
1: En dan haal ik gewoon een aantal CD's uit die kast.
0: Ja, negen stuks?
1: Ja, ongeveer zo'n beetje. Negen. Het ligt eraan hoe lang de nummers duren eigenlijk.
0: Dat weet je pas naderhand.
1: Ja, want dat weet je pas
0: van
1: naderhand.
0: Van die CD's kies
1: dus,
0: jij
1: ja, maar ik denk er altijd extra dat ik niet tekort kom.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Hé, hey, we gaan naar Enya met Wild Child.
0: En de volgende is Walter Kroes met Altijd Blijven Lachen.

0: Nou, we hebben er nog twee. Hé, hey, ik vind dat je weer een mooie greep hebt gegeven.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het ook wel.
0: Heel divers. Barbara Streisand bijvoorbeeld nu, met Memory.
1: Ja, dat komt uit de musical Cats, zoals ik weet, dacht. En daarna Vicky Leandros met Après toi, na jou.

0: Nou, we hebben nog tijd voor twee, denk ik.
1: Ja.
0: Dan is het weer tijd voor het nieuws.
1: Nou, waar begin je
0: als
1: mee?
0: Er is natuurlijk. Geert Cox. Met Dans op die oude manier. Over een heel mooi liedje.
1: Ja. En daarna nog Frankie Lane met Ride.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. Het ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: Bij ons tweede uurtje. We gaan een half uurtje duetten doen. We hebben er weer een aantal gevonden, hè Jan?
2: Ja, zeker.
1: Ja, jij bent Jan en ik ben Truus.
2: Ja, dat moet ook weer zijn.
1: Ja, dat...
2: Hoort er ook bij. Goed, de eerste van het duet met Koos Alberts en Corrie Konings. En dat heet De Mooie Tijd.
1: En daarna Kitty Wells met Red Folly met One by One.

0: Dan gaan we naar de volgende twee.
1: Ja, en welke heb jij uitgekozen?
0: Ik heb uitgekozen Marianne Weber met John de Bever. Denk nog een keer aan mij.
1: En daarna John Denver met Placido Domingo met Perhaps Love.
0: En dat was jouw keuze?
1: Ja.

0: Ja.
1: We zijn er alweer doorheen. Weet je wat? We hebben er nog een paar te gaan.
0: Jawel, we hebben er nog een paar uitgekozen. We beginnen met Diana Schuur en José Feliciano met By Design.
1: En daarna André Hazes met Willy Betty. Je bent het leven voor mij.

0: We hebben er nog twee eraan.
1: En waar gaan we verder mee dan?
0: Dan Smit met De Maru. Ken je die nog? De Maru?
1: Ja, ja.
0: Uit Suriname vandaan. Had een duet samen gemaakt.
1: En dat heet?
0: Ik heb een tuintje in mijn hart.
1: Nou, en ik heb gekozen voor Olivia Newton-John met John Travolta met

0: artiest van de avond.
1: Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 in Lucknow in India. Cliff die begon zijn carrière als een rock'n'roll artiest in 1957. Hij was enorm gefascineerd door Elvis Presley en dat leidde er uiteindelijk toe dat hij samen met drummer Terry Smart en gitarist Ken Payne de band The Drifters oprichtte. De doorbraak kwam er in 1958 tijdens een talentenjacht in de Comond Cinema's in Shepherd's Bush. George Kanyu, een bekende theateragent, ontdekte daar Richard's seksappeal en zijn verbluffende stemkwaliteiten. Daarop financierde hij de opname van een demonstratietape met Rob Breedless en Lodi Miss Claudie. Deze tape die kwam terecht in de handen van Amy-producer Norrie Paramore, die onmiddellijk een auditie organiseerde. Het werd zijn bedoeling om Cliff Richard solo te promoten, maar op aandringen van Cliff werd de hele band in het contract opgenomen. We gaan luisteren naar A Little in Love en Sing a Song of Freedom.

0: you very much indeed. Thank you.
1: De artiest van de avond.
2: Net zoals Elvis Presley werd Cliff Richard verguisd door de kritieken omwille van zijn heupwiegen. De door Lionel Bart geschreven song Living Doll werd een gigantisch succes. 3 maanden later gevolgd door Traveling Light. Hij trad ook op in 2 films. De eerste, Serious Change, werd in sommige gebieden verboden omdat het handelde over homoseksuele afpersing. Een absoluut taboe in die tijd. In de tweede door Wolf Mankowitz geregisseerde Expresso Bongo vertolkte Cliff Richard de rol van Bongo Herbert. Het werd een mijlpaal in de geschiedenis van films, gemaakt vanuit de muziekscene. Verscheidene hits volgden vanaf 1960, Please Don't Tease, 9 Times Out of 10 en Team for a Dream. In 1962 volgde echter een nieuwe piek met de Young Ones. Het zou een van zijn meest memorabele nummer 1 worden. Er volgde een gelijknamige film die ook tot de absolute nummer 1 bracht. Cliff die bleef trouw aan zijn publiek en bewees dit door tournees, optredens en regelmatige verschijningen op televisie. De top 10 hits bleven ononderbroken komen tot midden 1965. In 1966 bekeerde Cliff zich tot de christelijke fundamentalisten, wat bijna tot het einde van zijn carrière leidde. Een nieuwe kans deed zich voor toen hij in 1968 Congratulations bracht op het Eurovisie Festival, en maar de jury oordeelde anders en hij werd slechts 2e in de einduitslag. Het nummer werd wel weer een grote hit. In 1970 haalde hij nog een top 10 hit met Goodbye Sam, Hello Samantha. En later probeerde hij het opnieuw op het Eurovisie Songfestival met Power to All Our Friends. We gaan luisteren naar Traveling Light, Team for a Dream en The Young Ones.

0: De artiest van de avond.
1: Iedereen dacht dat het nu wel gedaan was met Cliff Richard. Toch kwam er later nog onverwacht een nummer 1 hit met We Don't Talk Anymore. Het haalde ook de top 10 in Amerika. De nieuwe Cliff Richard sound kwam er eind jaren 70 met nummers zoals Carrie en Wired for Sound. Deze sound zorgde ervoor dat Cliff nog regelmatig in de hitparades opdook en gedurende de jaren 80. Tevens gaf hij een nieuwe dimensie aan zijn carrière door fameuze duetten met Olivia John, Newton-John, Phil Everly, Sarah Brightman, Sheila Walls, Elton John en Van Morrison. Hij demonstreerde zichzelf als een van de beste harmoniezangers en uit de geschiedenis van de popmuziek. Zijn succesvolle parodie op zijn eigen nummer Living Doll kwam samen met de Young Ones en hem terug op de nummer 1 lijsten. Cliff Richard werd verscheidene malen onderscheiden voor zijn succesvolle carrière. In 1995 mei werd hij zelfs in de Britse adel verheven. Net voor de millenniumwissel bracht Sir Cliff nog een single uit op de markt getiteld The Millennium Prayer. In 2008 stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Time Machine Tour die hem vanaf november door heel Groot-Brittannië bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten samen met de Shadows. Hij was een van de artiesten op de Diamanten Jubileum concert gehouden bij het Buckingham Palace op 4 juni 2012. Hij mag dan ook terecht de meest gevierde Britse popformer genoemd worden. Op zaterdag 17 mei 2014 geeft hij ook nog een concert in het Ziggo Dome in Amsterdam. En ondanks zijn affaire met de BBC, die hij glansrijk won, is hij steeds blijven optreden. We gaan luisteren naar We Don't Talk Anymore, Summer Holiday en Living Doll.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, dan hoop ik toch dat u lekker thuis bent, hè?
2: Dat regelen we een beetje op.
1: En ik heb Living Doll te vroeg aangekondigd.
2: Nee, ja, precies. Die komt nog eventjes.
1: Ja.
2: Geen enkel probleem.
1: Ja. Nou, wij hebben het programma weer met veel plezier gemaakt, hè? Vind je ook niet?
2: Nee, wij hopen dat u met plezier geluisterd hebt.
1: Daarom.
2: En, we wensen u voor straks.
1: Wel trusten.
2: En morgen.
1: Weer een beetje gezonder op. En daar komt hij aan. Living Doll.
2: Living Dolls.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan

0: dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: Play for Zieken.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: beter dan het was.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de 3e keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.